even 700, komt de bijslever. Dan komt die even 700, komt de bijslever. Dan komt die even 700, komt de bijslever. Dan komt die even 700, komt de bijslever.

komt erbij, slipper, bom, neef, zeeper. Er komt erbij, slipper, bom, neef, zeeper. Er komt erbij, slipper, bom, neef, zeeper. Und da die Eva, zeeper, bom,